onze. Onze zijn gebleven. Daar meer wonen die bloemen zijn. Was is geschehen?